0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ja, wat is dat niet zeggen? Nee, vliegen aan de voor, maar Jared. Het kan nog niet over tetten. Wat is? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de Jeanette. Ze zijn lekker.

0: music.
1: De enige echte.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Amai met frak. Satijn met bacon. Kon ervan genieten.
1: Skip.

No, de rage van flippels in een pakje chips is er niet verraad, jong gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, pijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op die.

door alle mames en een gea zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zich dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ons hier op de pompier voor een selfie.

0: Rangers in alto soñen.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven. En voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.

FM op 107.8 en 105.8. Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans.

0: Je mets ma broek op je staan.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de neven. En voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app. App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Fuck me, Lotogon. Voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar iedere keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, en ons goeie vullen.
2: Ik loop nog grap op de caravanshop, door tikken was het eikens op de kop.

Vergewekte dag is ons papier verbrand. Met heel de groep gingen wij naar de mijlis een keer. Morna stond die Charles hier ook al een meer. Het was voor ons weinig zolige tijd. Morna is het voor ieder verdroom realiteit. Geen beweging, een meer rondal. Al dat joinen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: JMB Café.
5: Nee, de Neven App. Voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Als je mooi zoekt, dan je weet niet waar.
1: Is Mintje je bent.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke

Sera. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: teraz pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Podobrynt? Njeme koffie?
3: Nee, de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.

0: Your Music.
1: Ah, is het meneer. Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf mee gaan doen in dal.
2: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
3: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
4: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuses maken. Stikt

spreekt er nog van Brikkeljong. De bloedkoes of een gars, een kloddemem, een pekeltijf, de zepkoerser een fars. We roerden nog van optaloeren, vraantoeker en zwisch. Waar vind je een vloeren minne, een biefloot of een

Kaatjes pap. Ne kattekop, ka dunstemaker, ne fuscheleer, ne jap. Worstel me via losje peer, onder de lanternoo. Na gommen op maroede, de poet.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: Your Music.
1: Als schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
2: Mm.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
5: App hem al.

AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: En als en zo.
1: Iowan Music. Waar?
2: Ave van Olst.
3: Zeg Pascal, wat zet het er om toe, hè?
4: Ah wel jongens, ziet er dat niet? Om dansen.
3: Dansen? Je zegt gewoon een ozel ontspringen.
4: Verre

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was er boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-Jolen Music-app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Proficiat met een 15 euro pot op pluma makkel. Hey, dat is goed van dikke lanka, zeg. 15 cent's. Man, 16 liekjes. Zal ik erop rekenen? De trouwen op beneden en de vier beschouwelies. Hou maar eens een pak liekjes, hè, Funky. Toch gaan we toch hier op drinken, hè, Funky.
3: Hey, Kroket. Droge Louise vraagt of dat maar iets gaan drinken.
5: Champieter, hè, Funky.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Tomer Estrella Vanda. Soup, Sick and Cinema. For 12 hoe geweten? Aan der Claire, iedereen is gegeten.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo in music en Zare Radio.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven dat is. Een natte vinger, koets gemoest,

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor ergens breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tisch, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is veraltooid van her.
1: Ajoin Music.
2: Gedierig goede muziek.
3: Ik wil haar vertellen dat het allemaal hetzelfde blijft. Zet van de linkeroever of van de rechter. Diep in

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Echt van oost.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een teppen dat ons doet. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Music.
1: Ik heb me niet gelost. En ik kwak en niemand hoort.
2: Alost, is dat hoorst niet.
1: Ik heb me niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: Post. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier iets gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Moet je het aan toe zijn?

0: Italië dat niet scoort. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zies.
1: Lekt een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Heet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheten.
2: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
3: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoe Music. 100% ois.
1: Braderie op de Werkenmarkt. Schiefrecht toeverader. Een andere kant van het water. Ons winkel staat open. 7 dagen op 7. Baldus de vrijdag achternoem.
2: Allah morbe.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondola, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: Appt hem al.
3: Ella voor Jeannette.
4: Ella voor Jeannette.
3: De dansdag geven we haar galet.
4: De dansdag geven we haar galet.

0: aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk koleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Het schandje had ongeveer gelijk als Tolster 6. Maar hier en door is er een woord dat ik echt niet verstond.

0: 120% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Anneke, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover na zingen, Anneke?

0: Reclame op Anjouan Music? Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Anjouan Music? Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@anjouanmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar Anjouan Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de Pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek. Halt wat goeie muziek.
1: Dat is erover.
2: Op een avond in het stikatelier van AKV Overboef.
3: Ja, jongens. Na is het gedoofd.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Lunch en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App de mal.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mooi maar IOIN Music. Waar Aven van Olst.

0: tonen. Maar weet je wat? Kom, dit is ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa, dan moet je er nooit achter. En dan is toch alles droog dobbel. Zijn.
1: Ter te koepen of te rollen, ik ga nog iets liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.

Elk gezicht stond een verdriet te lijzen, de vlammen blijven rond. Het oystercept werd ik nog eens bewijzen, de vlammen blijven rond. Op elk gezicht.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kopen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong! AYOUN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Always op zijn best.
1: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: J&B Café.
1: Meer de neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App de mal.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op maar spel nog de knoppen.
1: Ayo in Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ayo in Music.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.
3: Zimmen, jongen. Hier zijn we waar naar de maskers van plezier.

Laster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclam op Ajoen Music. Laster Boonkop bij meer als 200 tussenkloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: Oké, hoogste goed ons niet.
1: Dat kan alleen maar in ons.
0: En waar verkondigen?

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

Adieu mijn stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen, mio.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er regiel hier op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: Haha, de Ponte Plut Boys. Hey, hey, alles mee, jongens?
3: Ja, ja.
2: Ik ken mijn konaan en poes mee, hè?
3: Ik ken Hoefwassen en ik loop het gevies.
4: Weet je wat ik boy, jongens?
2: Yeah.
4: Met een Ponte Plut, donkie en

0: your music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door werd een keining.

matin nog. Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar een stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Ajoe Music, 100% oosh.
2: Boekverbranding, stoom op de markt. De prins gaat moeig, ik voel me hard. Begin ik te droomen, zie me nog stoel. Dat moet toch de macht zijn, de sceptisch worden.

0: appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajoen Music.
0: De nummer 1 van Holst.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: maar weg als ook verstand nummer voor.
1: Stond er dat toch nog eens een week verder op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
0: Jos, en ik kan vijf los van de wet. Hier wil je het er bij mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertik als je dat ik er niet in dit moment nog op rekent?

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App de mal.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music. Al schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetje gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven. En voor Jo en Music.
1: Voor Android en voor

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam op.

0: Ze zullen altijd van je heen.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

A jo in music fett op sen engelsta säge me en tolstjärste beginnen. Alla karnaval likes en itsasten och itsämmansen alla molskuin likes. And fail karnaval is a jo in.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was er bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, IOIN Music.

0: Ich bin mit meinem Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App hem al.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

geen ontzettende couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij hebben geluid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het 1 keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Joel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music!
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn plek van een nis.

0: music, den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor jou in music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: kop als hij nog een verteren, jong.
1: Love song!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Super on. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

muziek, amai mijn frak. Santé mijn bieken, kom ervan.

0: klop, met pijl naar de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Ajoen Music, uw verhaal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

als een ooit sneer nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Irreme chance.
1: De tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval niet nog. En los, er is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Ik zal dat een keer gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Ajoen Music.
1: De nummer 1 van Ajoen.
2: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik woon. Zet er in

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk.
4: Nog
3: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: croquet.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Jinech Ulst.
1: Are you in music?
2: AKV The Smokester af 2015 presenteert. En het is de moeite waard. Ons carnaval is een luxe peert.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lier ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien. Lerg.

0: moment dol op pret.
1: Ne foto gepakt, één klus op, dat spel was opgezet. Gepakt is fruit bij geen rappen, het is wel dag het wetje. Ben geboe.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
2: App de mal.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.